0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.

gezellig. Bang voor de ruzies, misschien zelfs een scheiding. Gaat het slecht? Als de spanning eraf is,

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

gezellig, kom binnen. Hoe gaat het? Ja, ik ben alleen. Je treft het. Ik heb het koffie gezet. Wil je melk en suiker?

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: spiegel maar aan.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van 50.000 euro als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

van een luchtkasteel. Ik heb een klerenkast vol kleren waar de mot in zit. En ik leef al.

0: een ding.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veel minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

mogelijk om de warmte binnen te halen door thuis een warme sfeer te creëren. Zet eens een lekker nostalgisch plaatje op. Of luister naar de muziek van Rozo Radio op uw computer. Over smaak valt niet te twisten. Er zijn generaties die muziek uit de jaren 40 mooie, nostalgische muziek vinden, terwijl andere muziek uit de 90er jaren van de vorige eeuw meer waarderen. Wij zijn van de generatie die dol is op de jaren 60 en 70. En toch zijn er ook relatief nieuwe nummers die de oude tijden als het ware terugroepen. Luister maar naar het plaatje waar we dit programma mee beginnen. Een mooie dag van Wesley. Vergeet niet te luisteren naar de nieuwtjes, wetenswaardigheden die we tussen de muziek doorbrengen. U kunt er misschien uw voordeel mee doen. We wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier met Agnes achter de microfoon en Pierre aan de knoppen.

Walter Kroes was er met geen dag voorbij. Passepartout was er met een dag om te zingen en een mooie dag. Ja, allemaal op elkaar afgestemd. En de laatste zong Wesley. En dan hebben we de jarige. Ja, Ruud ter Weide is vandaag jarig, presentator in Nederland. Jaap Schilder, de Cats. Bas Heijnen is schilder en journalist. Johnny de Boer, kok. Joost Eermans, politicus. En Michaela Krajcek, zij is tennister hier in Nederland. Met Oosterheidekoor is Tineke te haar jaren, 17 januari. En dichterbij, 11 januari, is het Danny de Hartog jarig. En ook 11 januari, Jos van der Aarvoort. 13 januari is Cor van der Voort jarig. 14 januari, Kik van Gils. Ook 14 januari is de oprichting van de Rozo. Dan bestaan we 60 jaar, geloof ik. Ja, 60 jaar. Dat is een hele tijd. En daar hoort je vast wel meer van. Want we willen daar natuurlijk toch wel een beetje rugbaarheid aan geven. 15 januari is Onno jarig. En is ook de gedenkdag van Piet Holstein en Vincent van der Zalm. We willen iedereen natuurlijk een hele geweldige dag wensen. En de gedenkdagen natuurlijk, dat zijn altijd bijzondere dagen. Ook daar weer u sterkte wensen. En verder iedereen natuurlijk namens de Rozo gefeliciteerd.

Ja, dat was onze Vincent in de hemel. En Marianne Weber, oh nee, dat was Marianne Weber in de hemel. En Vincent had het over 1000 nachten. Henk Westbroek zong, zelfs je naam is mooi. En het bootje dat net is aankomen varen. Het weiland waarin je de koe verwacht. Er zijn van die schilderijen die het moment inslepen. In Museum in Amersfoort hebben ze met zulke verstilde momenten kunst een tentoonstelling samengesteld met land, zee en bewoners in de hoofdrol. Het werk is van onder andere Hans Deus, Johan Abeling en Leon Veerman. Te zien tot en met 7 april in Museum Art.

Ja, dat was Connie Francis met My Happiness. Daarvoor de Desmond Dekkers. En daarvoor nog Mongo Jerry met In the Summertime. Het wordt een prachtige winterdag met zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar door aanwezigheid van een overwegend matige oosten- tot noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vanavond en vannacht is het helder en koud en de minimumtemperatuur ligt tussen 6 en 7 graden. Woensdag is een vergelijkbare dag met veel zonneschijn en een koude wind. Vanaf donderdag is er meer bewolking aanwezig en komt de temperatuur overdag enkele graden boven het vriespunt uit. Tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag vriest het nog licht, maar daarna verdwijnt de vorst uit de nachten en bovendien neemt de kans op neerslag toe.

even aan mijn moeder vragen. Dat was een bloem, hè? Jasperina de Jong zong De Wandelclub. Dat is weer heel erg in, juist in deze tijd. Ook met schaatsen en kou. Mensen wandelen ontzettend veel. En dat is alleen maar heel erg gezond. En dan was er Connie Stewart met Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. En dan willen we natuurlijk even stilstaan bij het verlies van onze geliefde collega Cor Stenes, die in de afgelopen week is overleden. Cor was een zeer betrokken man en was er helemaal voor de Rozo. We zijn hem heel erg dankbaar en zullen hem ook heel erg missen.

Ja, ga dan mee een bakje drinken. Nou, ik weet zeker dat u net zoveel trek in koffie of thee heeft als wij. Want het is koud en we verlangen naar iets warms. Misschien ook wel chocomel. Ik weet niet of dat hier allemaal te krijgen is. Maar we gaan ons best doen. U hoorde nog Buenos Dios en Via Comé. Ga met me mee van Paolo Conte. En we draaiden ook nog een heel mooi plaatje voor Cor van Dolly Parton. Just When I Needed You Most. En dan gaan we nu lekker aan de koffie met top 100 hits uit het verleden.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ja, we hebben lekker gepauzeerd, eventjes een heerlijke kop koffie gekregen. De bekertjes zijn verleden tijd. We moeten voortaan zorgen dat we of een mok meenemen of hier een kopje pakken. Nou, helemaal niks mis mee. We doen er vrolijk aan mee. En de koffie was heerlijk. En u hoorde top 100 hits uit het verleden. En of er deze week valt te schaatsen op een natuurijs, dat valt nog te bezien. En toch nemen veel mensen het zekere voor het onzekere. Ze laten nog gauw hun schaatsen slijpen. Eerder langskomen zou beter zijn, ja. Maar die meneer die dat altijd doet, zegt van, heb je wel eens geprobeerd om mensen op te voeden? Ja, dat blijft een hele moeilijke zaak. Maar in Roosendaal zegt Céline Lejeune van Dr. Wax dat het wel meevalt met de drukte. We zijn gespecialiseerd in onderhoud van skis en snowboards en daar draait het nu bij ons om. Natuurlijk zijn er ook mensen die hier de laatste dagen met hun schaatsen komen, maar ik heb het idee dat het wel meevalt met de schaatskoorts. Dus je hoort het, iedereen denkt er anders over. Zij zegt, het is volgens mij überhaupt de vraag of er deze week wel op natuurijs kan worden geschaatst.

Demie. En daarvoor hoorde u schaatsen in Noord-Holland met Jeroen Zijlstra. En wat is thee? We spreken van thee als die gemaakt is van de blaadjes of steeltjes van de theestruik, de camellia. Na het plukken worden deze verwerkt tot een van de 6 theesoorten: groene, gele, witte en zwarte thee. Oolang thee en poeh, postgefermenteerde thee. En zo wordt het blad van witte thee na het plukken en verweken alleen nog gedroogd, terwijl vooralsnog ook kneuzen, oxidatie en oprollen nodig zijn. Elke thee heeft eigen eigenschappen, smaken, vormen en zetrecepten. En geen tijd om thee te zetten met aandacht voor precies de juiste temperatuur en hoeveelheid blaadjes. Gebruik dan in elk geval vers, zacht water met een neutrale pH-waarde. Houd een temperatuur aan van 90 graden en laat groene thee wat korter trekken dan zwarte thee.

Lia van de Cats. En daarvoor Groovy Kind of Love. En daarvoor Feel the Knee, Dimmy van Detroit Emeralds. En dan uit handen van de Radio Veronica discjockey Joos den Draaier krijgen Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier op 9 januari 1968 een gouden plaat voor de Bostella. Deze single heeft vanaf 2 december 1967 2 weken lang op de eerste plaats gestaan in de Nederlandse top 40.

Dat was Jan Smit natuurlijk, hè. En we gaan het over chocola hebben. Er is weinig zo tongstrelend lekker en troostend als een reep chocolade of een bonbon. Probeer daar maar eens af te blijven. En is dat dan heel erg als dat niet lukt? Nou, jammer, maar helaas. Chocolade is vooral erg lekker en niet zo gezond. Volgens het voedingscentrum is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat chocolade helpt om hart- en vaatziekten te voorkomen. Integendeel, chocolade bevat veel suiker en verzadigt vet, wat het LDL-cholesterol in het bloed verhoogt en daarmee juist het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Het is bovendien een caloriebom. Bij normale hoeveelheden zal ze niet ziek worden van chocola. En je krijgt er ook geen migraine van, zoals wel eens wordt beweerd. De stoffen die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn, zitten in het kleine hoeveelheden in chocolade. Te weinig om een migraineaanval uit te lokken. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Ja, lieve luisteraars. We gaan eruit met heel veel liefde. Met de Only Love van de Hollywood Studio Orchestra. En koud of niet, hier binnen is het een heerlijke temperatuur om te werken. En bovendien hoorden we net van een aantal luisteraars dat ze hadden genoten van de muziek en weetjes uit ons programma. Een heerlijk begin van de dag. En u kunt nog langer genieten, want vanaf 1 uur zijn Jan en Anton te beluisteren. Blijf gezond, veel liefs en tot volgende week. Houdoe!

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens

meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand

0: country where the mountains high.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Het is weer dinsdagmiddag te 13 uur en onze vaste luisteraars, maar ook andersdenkenden zijn weer uitgenodigd voor een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een Rozo radioprogramma voor jong en oud en zo je wilt voor lief en stout. Jan en Anton staan voor 2 uur lang gevarieerde muziek met bijpassende kletspraat. Maak het je makkelijk, zorg voor wat versnaperingen, voorkom dat je dorst krijgt en neem een ontspannen houding aan. Samen zijn we dan klaar voor de eerste plaat van vandaag.

We begonnen ons programma met de Zweedse muziekgroep ABBA. We kozen voor het nummer Super Trooper, een hit uit het jaar 1980. In 1972 werd de groep opgericht en kregen wereldbekendheid tijdens hun optreden en de eerste plaats van het Eurosong Festival in 1974. Tot op heden zijn ze de best verkopende band uit de geschiedenis met meer dan 200 miljoen platen. Afgelopen week werd ons de vraag gesteld of er een officiële ABBA-fanclub bestaat. Wel nu, dat is het geval. Ze zijn bereikbaar via postbus 3079 met postcode 4700GB Gerard Bernard in Roosendaal. Misschien is het slimmer als je er dan toch interesse in hebt om even te mailen en dat kan ook via info@abbafanclub.nl. Hopelijk hebben wij deze mensen daarmee een plezier gedaan. En van geheel andere smaak was het nummer Olé, Olé, Ola, waarmee Corrie Konings in 2014 de nodige punten wist te scoren. En deze Engelse zangeres had up- en een down-carrière.

Kim Wilde brak in 1981 door met haar, naar later bleek, meest succesvolle single Kids in Amerika. In hetzelfde jaar kwam nog zo'n hoogvlieger van haar uit, namelijk Cambodia. Deze single hield het 5 weken in de top 40 vol. En later volgden nog diverse platen die echter niet hetzelfde niveau behaalden als de eerste twee. En de Duitse zangeres Andrea Berg had ooit een grandioze hit met Du hast mich tausendmal belogen. Volkszangeres Colinda kon zich vinden in de Nederlandse vertaling hiervan en bracht in 2016 duizendmaal bedrogen op de markt. En je hoeft geen zeevarende of binnenschipper te zijn om deze muziek mooi te maken.

Het Jaco Schipperskoor is een Chianti-koor dat in 1991 is ontstaan in Warffum. En Warffum is een dorp in de provincie Groningen. Het telt ongeveer 20 zangers en 2 accordeonisten. Er worden voornamelijk zeemansliederen gezongen, zoals zojuist gehoord in Vissers in de Nacht. En Sineke vroeg zich af, denk je altijd nog aan mij? Nou, lieve Sineke, maak je maar niet ongerust. Het hele Schijven die Tijmen, die Blijven team denkt met een regelmaat nog steeds aan jou. Muziek van dit instrument wordt nogal eens ondergewaardeerd.

Een draaiorgel is een automatisch spelend pijporgel dat in actie komt door meestal een kartonnen draaiorgelboek. De oorsprong van de draaiorgels ligt in Italië, zo in het begin van de vorige eeuw. Het werd in Nederland populair toen een groter aanbod kwam, onder andere uit Frankrijk en België. Ook in Nederland kennen we orgelbouwers zoals Mortier en Perlé. Heden horen we nog wel eens bij gelegenheden het bekende straatorgel De Pansfluiter. En op het repertoire komen we dan ook gewoon een vrolijk liedje tegen. En de Alpenzusjes herkennen we waarschijnlijk aan de draaiorgelman. Want ze zongen: wij zwaaien naar jou. Goed zo. En deze Belgische zangeres zingt niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits.

Dana Winner is een gevierde Vlaamse zangeres. Het is niet alleen de krachtige stem, maar ook haar emotionele getinte liedjes die haar zo geliefd maken. Wij draaiden uit 1996 het in het Duits gezongen Ich liebe dich. En Willy Alberti, ja, inderdaad de vader van, zong voor ons nog eens zijn grootste en bekendste hit Marina. Het was een originele opname uit 1959. En in onze jeugdplaat van de week nemen we onze jonge gasten mee naar het circus.

vond al is de eerste show, ze hijsen de vlag in top. En hier en daar lopen clowns in het rond, ze hebben hun neus al op. En bij de kassa staat men een rij, de mensen kijken allemaal blij. En

Samen met het Nederlandse grootste volkskomiek André van Duin brachten we een kort bezoek aan het circus. Het liedje uit 1989 verhaalt een fanfare die een circus van een circus die een stadje aandoet. Zo was het. Op de achtergrond hoorde je het kinderkoor de Jody Kids. En volgens zanger Robert Long doet iedereen het. En wat hij daarmee bedoelde, een goede luisteraar heeft slechts een half woord nodig. En de volgende plaat, die gaan we beleven in een korte broek.

Buiten is het eigenlijk best wel warm. Maar wij laten ons hier niet kennen in elk geval. In de korte broek gingen we samen met Chubby Checker twisten. En het dorstige duo Sam en Moos, die wij overigens niet bij het twisten gezien hebben, hadden er in 2009 al enige tijd voor nodig om uit te zoeken wat en met wie ze hun dorst wilden laven. En deze zanger staat bekend als de Belgische Elvis.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.
1: En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af.
2: Mijn mama gaf mij een hoedje en ze zei: beleefd zijn moet je al in het leven. Een lach om je mond.

0: Amsterdam.
1: En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af. Tot ziens, mijn vrouw, meneer, en tot de volgende keer.
0: En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af.
1: En tot de volgende keer.
2: De Belgische zanger Helmut Lotti trok aandacht toen hij in 1989 de winnaar werd van de Soundmake Show met het nummer My Boy van Elvis Presley. In 1995 brak hij internationaal door met zijn uitgebrachte platen en optredens. En die waren allemaal te vinden in de lichte klassieke stijl. Uit die periode draaiden wij het nummer Tarantella. En de plaat Hoedje op, Hoedje af is geen geintje, maar een serieuze zwart-wit plaat, uitgebracht door Jannemans in 1952. Over oud gesproken. Jong en oud, deze klassieker kennen we allemaal nog.

De Haagse rockband Shocking Blue, met als boegbeeld Mariska Verens, was enorm populair in de jaren 60 en 70. Nummers als Send Me a Postcard, Midnight Jew, Blossom Lady en The Inkpot zijn zomaar vier van hun successen. Hun grootste knaller was Venus in 1969. Deze plaat was in Amerika de eerste Nederlandse nummer 1 hit. In ons land stonden ze er 11 weken mee in de top 40. En in totaal verkochten ze in hun 6-jarig bestaan maar liefst 6 miljoen platen. En voor het instrumentale Hawaii 5-0 moesten we bij de Ventures zijn. We zijn blij dat we met de regelmaat een beroep kunnen doen op deze zanger.

0: Mama!
1: Ja, wat is er?
0: Ze zijn er weer!
1: Wie?
0: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

We gingen nog zonder tolgeld te betalen, maar met veel plezier naar onze zuiderburen. Een plaatontmoeting moet nog steeds met de nog steeds zo populaire Adamo. En dat gaan we niet uit de weg. Petit Bonheur, in het Nederlands weinig vreugde, deed zijn naam neer aan in 1969. En de plaat haalde helaas de top 40 nooit. En de Boeren Boogie, die hoor je ook niet elke dag. Vandaag wel. Het nummer werd op de plaat gezet door de Dutch Boys. Lieve mensen, Tirol ligt ons zoals bekend nauw aan het hart.

Of de leden van de feest- en carnavalsband Chancier ooit in Tiroler land zijn geweest, dat betwijfelen we zeer. Feit is wel dat er over Tirol een enorme hoeveelheid films en singles zijn gemaakt. We hadden het gevoel dat Chancier hierbij niet achter wilde blijven toen ze het nummer Tiroler Muts uitbrachten. En Rote Rozen, Rote Lippen, Rote Wijn is een Duitse slager van Freddy Breck. Hij stond er in 1973 14 weken mee in de top 40, waarvan 1 week op de allerhoogste plaats. En voor dit nummer had André Rieu een heel orkest nodig. Deze accordeonist die speelde het in zijn eentje.

Johnny Holshuizen, die we beter kennen onder zijn artiestennaam John Woodhouse, was niet alleen een accordeonist, maar ook een veelzijdig componist. Zelf zette hij vele instrumentnummers op de plaat. Hij componeerde ook filmmuziek en hij schreef nummers voor collega-artiesten. Wij vonden de Tritsch Tratsch Polka aardig passen in ons programma. En in een eigen versie van de Bad Boys, Bad Brothers moet ik eigenlijk zeggen, lieten we je Adieu mijn kleine garde-officier horen. En is dit nou een feestplaat of toch meer een carnavalsnummer?

Het hoeven voor ons niet per se feestelijke tijden te zijn om te genieten van Dennis van der Stelt en zijn café Het Entje. Het was in 2017 een succes en zeker in de regio Raamsdonksveer. Het team van Schijven die blijven houdt van variatie. Zo zorgde het orkest van Chris Barber dit keer voor een jazzmuziekvariatie en liet je genieten van een originele opname uit 1959 van Petit Fleur. En deze Spaanse meiden hadden een wereldhit in 2002.

De Ketchup Song van de Spaanse groep Las Ketchup was een wereldhit in maar liefst 13 landen. Ze bereikte daar overal de top van de hitparades. In Spanje werd verwacht dat hun deelname in 2006 aan het Euro Songfestival ook tot een grote prijs zou leiden. Helaas eindigde ze met Bloody Mary op de 21ste plaats. En Honey is bekend geworden als opvolgster van Corrie Konings bij de Rekels. Ze maakte ook soloplaten, zoals Superster in 1962. En de volgende zanger heb ik ooit als mijn dikke vriend gekwalificeerd. MUZIEK.

Demis Roussos was een Griekse zanger en bassist die vreemd genoeg werd geboren in Egypte. Hij was lid van een aantal muziekgroepen totdat hij in 1971 aan een solo-carrière begon. Vooral in de jaren 70 kende zijn populariteit een hoogtepunt en hij scoorde hit op hit. In 2000 had hij een topper met Come Waltz With Me, een nummer dat we ook kennen van André Rieu. En de titel van dit lied van Willeke Alberti, dat kwam bij ons over als wat overdreven. Elke dag denk ik aan zondag. En deze Belgische zanger komt bij ons over als een selectieve drinker. MUZIEK.

Danny D'Amaro is een Vlaamse zanger van Nederlandstalige schlagermuziek. Hij is specialist in covers onder andere van Wiltura. Maar hij maakt ook eigen werk. Zijn meest bekende single was in 2017 de Santa Maria. Wij selecteerden zijn Drink Rode Wijn uit 2000 als één voor ons programma toepasselijke plaat. En het feest- en piratenkoor De Mulder Singers presenteerde zich samen met Rose Marie. En deze band behoort tot de grootheden uit de popmuziek van het verleden.

Lieve mensen, als laatste plaat hoorde je Mr. Pleasant, geschreven door Ray Davies van The Kinks. En dat was een man die in deze serie de nodige punten wist te scoren. In Nederland, België, Denemarken, ja zelfs in Maleisië was het een topper. Lieve mensen, het is zo dat onze studioklok onverbiddelijk is. En tijd is tijd. 2 uur lang hebben Anton en ik geprobeerd jullie een gevarieerde muzikale show aan te bieden. Alle reacties hierop worden door ons met plezier ontvangen en uiteraard beantwoord. Lieve mensen, blijf ook de komende week weer bij ons. En tenslotte, nog deze nadenkvraag. Is leven het meervoud van lef? Denk er eens over na. Groeten en tot nog eens.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïnse bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïnse bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: En maar wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten. Zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite. Slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch.

En maar wachten en maar vragen, welke jurk zal ik dan dragen? Mag ik in het grote bed dan? En wat krijg ik voor cadeau? Pap, gaan we weer schatten zoeken? Mama, maak je pannenkoeken? En zal oma Utrecht komen en komt oma Almelo? Papa, mama, zeg me toch, hoeveel nachtjes slaap?

wat een prachtig feestprogramma. Wel te rusten, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog verzinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama, papa, zeg me toch. Hier.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crises beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio.
6: De beste muziek.
7: De beste muziek, die vind je hier.
6: Met daarbij ook het meeste plezier.
7: In deze show.
6: De beste muziek.
2: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.

En daar zijn we dan weer, live uit Studio Doelen met de platenkast, inderdaad. Buiten vallen de mussen van dak, maar hier is het lekker koel in de Roosje Studio in de Doelen natuurlijk. En we hebben weer een hele mooie lijst samengesteld. Ik was hier al heel vroeg vanmorgen om alle plaatjes uit de kast te halen. Had ik ook nog een verkeerde foto op Facebook gezet. Ik had de cd's gefotografeerd. Dus ik denk, oh, eventjes veranderen. Dus het zijn echt singeltjes. En wil je komen kijken? Kom maar kijken. Arie Lex op de draaitafel. En dat allemaal tot 12 uur. Veel plezier.

0: those Russians.
1: De muziek is heter.
2: Je radio klinkt beter.
1: Het is zomer. Rozo Radio.

0: Mocht je wat later zijn ingeschakeld, toen luisteren naar Roze Radio, maar dat wist je natuurlijk naar de platenkast. En vanmorgen hebben we weer een aantal plaatjes die uit de kast zijn gekomen. Ja, het is raar gezegd, hè, maar het is wel zo. De eerste was Freddie Cannon. Nou, die was al aardig grijs, want er zat heel weinig bas in die plaat, maar vooruit.
1: Dat is van de winkel, hè?
0: Ja, is van de winkel, ja. Ja. Daarvoor hadden we daarna de Blue Diamonds All of Me, de megamix van Boney M en Brass in Pocket. Ja, er zijn plaatjes denk je, hey, die ken ik niet. Of je zegt gewoon, nou, deze ken ik wel, maar die is ook al heel oud. Wat dacht je van de volgende? Jerry en Mary Bij, ja, oftewel de zangeres zonder naam en haar broer en de bedelaar van Pak.

Ja, jong of oud, het komt hier allemaal uit de kast hier zo bij Roze Radio. En dit was weer een plaatje van de Blue Ridge Rangers. Daarvoor de Wings, de Mills of Kintyre, Tom en Jerry. Ja, dat was de artiestennaam van dat duo. En dat was de Baby Talk, die hoorden we al. En uit België kwam natuurlijk Johan van Minne. En hij voelt zich gelukkig nog helemaal goed. De volgende is een plaatje wat Litouwers ook ooit heeft opgenomen, een van zijn eerste hits. En wij draaien de originele van Johnny Nash, I Can See Clearly Now.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

Was weer een leuk rijtje zo. Elvis natuurlijk met Return the Sender, The Darts. The Boy from New York City. Duo Gert Timmerman. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ja, een plaatje uit de jaren 60 natuurlijk. Net als The Birds and the Bees van Jewel Akins. Over de jaren 60 gesproken. Oh, wat dacht je van deze? Hier is Willeke. Spiegelbeeld. MUZIEK

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rosso Radio.
5: Ja, persoonlijk vind ik het nog een beetje te vroeg voor een glaasje sherry. Maar waarschijnlijk heeft het over een meisje die zo heet. Krakend vers natuurlijk, je hoorde het al, The Four Seasons. Daarvoor de Dolly Dots met de rollerskating. Een lekkere gouden oude De Schneewalzer van harmonica duo Schriebelt und Hoeperts. Ja, zomaar uit Duitsland. En natuurlijk niet te vergeten de late night show van de Lubble Larry van Tiffany. Bijna 11 uur. Even kijken. Oh... dit is ook leuk. Rose Garden, Lynn Anderson.

0: De moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Dr. Hoek, de man met dat lapje voor zijn oog. Ja, inderdaad. Die had geen haakring gekregen of zo. Maar gewoon een oogziekte, helaas voor hem natuurlijk. Daarvoor I Love Him So Well van Ellen Page en Barbara Dixon. Ottawa met de Franse disco. En Billy Wyman, Je suis un rockstar. Dus we waren toch in de Franse buurt van Billy Wyman. Ja, als je zo in de kast duikt en je pakt links en je pakt rechts, boven en onder, dan kom je soms hele leuke dingen tegen die bijna iedereen vergeten is. Hier is Mieke Telkamp en het dorpje van Sint Bernadette.

gelijknamige film Night Fever natuurlijk. De Bee Gees, wie heeft hem niet gezien? Inderdaad, daarvoor hadden we Plebs. Ik wist niet dat ik kwaad weer. En Checking Stevens, die had het over zijn Julie. En ja, die Dixie Daddy's, die sjouwen altijd wat mee voor een gezellige vrouwtje. Dus vandaar nummer 30 op onze lijst. En we hebben er nog steeds. En maar eerst nog een gouden ouwe van The Sweet Funny Funny.

Three Stoppers, What's in a Name? Ja, vroeger verzonnen ze allerlei namen. CC, Dobby Dobby Dom. Ja, ze hadden het ook op het hoesje gezet. Want dan wist ik dat ik lekker mee kon zingen altijd. We hadden ook nog Sciolet Alligator van Bill Haley en de Scummets. Niet te vergeten natuurlijk Amsterdam. Dat was natuurlijk het... hoe heet het ook alweer? Songfestival verleden. Juist, ja. Even kijken hoor. Oh, hier is die. En ja, we worden zelf ook mee geconfronteerd. Maar we blijven meezingen en meelachen. Je wordt ouder papa. Peter Koelewijn.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Brozo Radio. In Internet Radio.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ik ben dol. Stapeldol. Op de flipstand ben ik dol. Ik ben dol.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.